Ann, Jess Spencer, Mojinu, Anse Erspin, Octa, Peter Collins, Aaron Ballas. Ik ken hem, Jules McVicker, ik hoop het nog met August. Dan best of fully charged.